andona fo mafeny fatra, mamaky lo mandona ratra, rehefa antina andrandraina no mampiferinaina, lay malalana tenaina no malasalasa saina, tsy hay hoe fokafoka daina samba te sana saina, loka ve ny tsy ampisira sa izy mihitsy ny ratsiana, fa tofaly ny anakina sy manao fanahiniana, de tony hoe tsy raraina samba te atao hoe tiana, fa de milamila vanina.